0: Anna yachta gehene ta silischte skilte nation ta gesidir nation ta galeva gmar ta walish. Tuch ta fischre parlament ugen the fall go chantre diskert billy kelleher go hod go gusha fu dina homansens und so kontra ter water valley and the other don war ich em. Ni lor de sche et de khushu ut ta mont khontursach. Kaffer van aan dar lish ter mi fader prison noch da jar freshen in the dina sha. Lego stuffer und kenal sha tsamana. Be ook als Holland is een raak gegaan de Charlotte van de Maarig, kon het soort drafvorgs gaan wachten schaak me aan de kies. Een gart heeft ze tympisch de harler in de manie, er mijn de adona, naar de wel gaan haar van de hele. Maar ik kook er boog is naar de dag, ik wil een te weg gaan in de karnie, en we gaan het zo kontrolte er motorwellig. Agra voor de ook als de scheep aan leef klaar is een raak, en ik leuze scheet van de Maarig. Ik doe ze te her John Dunphy, kon de scheef een zang van Fabel, en loof voortig de leren ook in drama gart heeft. Tás cín 500 milli euro bailíróp a bheachtas a hagríf ar an Idirlín. Maríf séghan égur leid agus gortíf os cín gáscór den eile in ion tír in rú.
1: Tá si bhí géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Tá si bhí géisteach le scoán Idirlín gan chraoladh ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in réis an gláir tabar in cheol.
3: Lemmy Gerbord, Tasha Namtort, Fe Hobrachol, RTÉ Radio na Gaeltachta.

Hallo, is mis in nieuw nieuw gaan, agus hasje vi geestart la donom a cruari er een hosher kjall, sjal jogen sugumse da stick season, waran da hoid noa kahan a hafidma amrianne la kalis chalurgen, sjal kan de mara has.

0: Nish and Tashtod, agus an talin tor parik branach as corona vesta clustal an shachtanja. Ober warlegiona fark na tully, ta carolum sa studio imagine evinus hon, kert gajiruch, ta berti yaku, agus by paj o nachtin lin nis journey saglar. Mestu kedavesega hon, an shachtanja. Mira fort rup marshina vejangolin, armor bay a re on hod, mota ain scale, no chachtach agirun, no gurunner bay, ta fanach la tori na hartesh to imagine, shadu the nish, na bali chagwala.
1: Bij verhaal in Clustel Web. Naar de hart, de hien hart, she she, koege koege dodo. Nu short takes, de koege hien, koege koege tree. Augustine Kinte RNIG, a churrib de hachterucht. Svedele 3 foster hoede gidishinier agarti, punkai. Augustine Sheikhonde, short takes, egg 8 karanoe, hart de hart. Augustine RNIG, rib de hachterucht.
0: Tosso moids imagine to tolla in Inzavan Archwood, Ober War, Legiona, Edabark, Pubble, and Shin, Legamai Usage, Nislenia, a Banchasche, Ega Bubble, or Fad. Agus Mahujarosha, Ta Jessic Dinahinch, Car of Ruchtal. While Ta Carer Lums, the studio, Nisha Ancho's Hoon, Kechi, and my Mujanan, and Carshin of Ruchtal. Ta Kaihuluk, Homan Sakar Kosharge, Edon and Wilon, Efika Kazu Pibli, and Homan, Frankie Mackay, Agus Stephanie, Nikonomere, a Hushta Pubble, Natali, Agus Baba Joe, Nikonaha, a Hushta, Nadish Mahori, Iskal, Natali. Cechi, wyt ti'n bermaidin? Ta dosun le tein eidan. Ta se gysd agi obr a yna er y bark a beidio solo lawr amwys gwydirwch fwy ceta berti agi agos cyntart wsgadw a hastins i yna. Cechi wyl y ffork fwy lawr?
2: Wel, ein dyn ymyn sara not ta oes fra ar y talon sin. Ach stoi tam ffork gan o na hochtw di, lawr na hochtw di togwyn ffork. So, ta obr y testar wa. Son of Vince Nagasir Skulle, son of Vince Kalashti Saura, Bingalordi Nelevins once, Usa Zasta Freshen. So, Oshra on, ach, Tastin Nabrawagas, Shinafogur Mutigaragamach, Rutin Zondavach, and Pubble Nanlas once Zasta.
0: Guruin and Nahasagantari Eild, Kenoshkadira Hulchi.
2: Toshi Zirach Trasna on Potter, Nu, O TG Kaharagas, Mahasan to Lorna Parkett or work in the Alden Lafekel, Lorna Parkin Shin, so, Ot Olin, ach testin rin saibrit waha.
0: Baba Joe, ta si bwltse ar y sgail mar sin. Cynswyrt ŵsaj y wanys yn sgail agos na gas ar estio fwy lor?
3: Sto hi lelyn o'm clwrs, mynd siad yma hon y gymwyrt ydy'r omwains agos pel agos sto hi ben cwrtiolu tiach stach dyn y sportlo bryd y techtyn agos ban yn y sgail fyr ŵsaj estio fwy lor ach mar ydy'r eid anna chyn tawper tas o ein ffork agos Gosh, I saw last in school, last in the last year, last in football, agus in common soccer, like one day.
0: Agus doi, not I should be clean new in the gas or nish cash of a kinch in the vice of Obershale, le Juna or a gomai, on four king, gomai she fell on the gas or gomai she saw what you freshen.
3: Shin kinch, yeah. Nimranach she saw what we lohoid, Veta Berti and Park Elamshre, Bishini Sar, more Bishi. Er nog een fijne blij aan de nieuwe en vlog aan de voetzocht naar het andere speciaal gebruik. Ik spijt de gasten aan les als de nieuwe ons naar een schacht als de blij aan te maken om te kunnen. Het
0: is testing de parken in de Leipzig en Tiefschacht hier de kindje.
3: Testing weer.
0: Is dooi rest de range wagen voetbal has er de school zo tolle agus. Is dooi wil she maar goed leren nog geheel de gasten eigen arm agus haar goni agus dooi kini wa ik leer dine ongeantwoord weg in mijn terbarkchen.
3: Wel, ja, zie maar de reden dat je aan een hoogte die ik sta hier, het is lente sport, dus wie rode eksel gaat rijden, wie TG Kerntje dan nu, wie bij Nansen koppelen nog en wie immer die eksel aan, ben een gloor les als de Pochilum, dus een Norbert Chata Bertie, Kurishig Morle, de rode is bubbel, dus Kurishig Morkinsele, gemeen gasenskade les als de.
0: Stephanie, ta tu hain chuste fobl na tolli, cyn ŵsaj y wain yn sibse as y bork fi lot?
4: As y bork, well, I suppose ta mwyd chuste fobl na tolli mair dyrt sy, agos ta rhaen si lahan imat i'r siwls hal y fresin fwy lohed, bi'n rang yn ni badminton on, bi'n rang yn ni acliacht on, fresin ŵsaj yn glor agrach di, agos colwch di, mair dyrt bab jo, agos eid an jyn TG Cair, fi bi'n siwl ŵsaj lahe crinia, agos imach di social da fresin, o hom, go hom, bi'n imach di pobl on, Ar nóid bin na scoil úsad, tá sé mar festas an san nátar blitar siúl tá na gasúna úsad, freisin bín sé úsad don drámaíocht don ceol, nuair tá sé coir rudí

0: Muidir géisteach an sin le brúg do bhealachéin le páric Jack. Sé an teistúr agus an talíntóir as cairn na páric breannach a bheith sa cloisteal ar chóra na seachtain inis. Chom me siir go cairn an é agus lear me le páric faoi chórsaí drámaíochta, din seom cead a cheapan sé féin faoi chórsaí ealaíne agus áclíneachta i ngáil faoi láir. Ach tír me go páric ar dús faoi na óige i gcairn.
1: Úr is tuairí níl níseacht, siar do smuí me gur íon éim le dóg na náteágal. Mar níor a... Is áil níor lúg náit úna gásúr, ach na dásta svoas di égóir in sin níor a móran in sin níor a ján. Nó tú pléile le pell níor a móran leid ján áit, agus ar búin sa bósí sin menn án dag me cárna.
0: Dára sé sin?
1: Well, dá me mi písa fáida o máile, Ik toen nog mensen kreeg, zo een grote maakker gasten. Ik kom maar om te weken die zijn onzeker bij en dan moet je heen en vast zo, ik kom weken die spijt, ik moet je nog spreken. Er is trouwens, ze garoch, ze maken kieskoch, ze zijn behiers, marsen.
0: Ik kreeg ik ook het toezien, ze naast de rug doos marsen.
1: Wel, toen ik wat daar met die tenier, maar wat meer een drama is te gaan maar, eerste kreeg ik die eerste Vi komum dramig til hele forrestje. Vi gik kom jeg har komum dramig til gigen forrestje. Så trodde det hele kan gar han hele. Af vi dram i trean og gone kvinnem så dramig og så hal og har når nei med mig gasur. Kan han nok hugge blint til mor. Vi ans min mor en dramig. Kan ikke med dram i bonir så tent. Han ikke kunne manstuk. Gidi hal og har når mig gemne og gish. Det er sjachron. Gus Ono Sulemon med den fortan. Gus kan ikke med dram i Johnny Holloway kan så. Har den skirken tinker boy. Chwnig mwy drami o'r unig pet môr mwy dron yn sio. Rwyd e, o coed fawr e, sy'n bobl drami fes o hol, digon am. Chwi a'n tŵr eich mynd yn wael, gos i a'n tŵr eich mwyr gyhoer i eich rami, gos o'ch gyrra sy'n am i'r eich hyn i'n tŵm.
0: Un i'ch chwn byg yn un, beth yw'n y blianta a cha tŵ ngael yn yr fi'n, yn tŵ ffos cywt tŵr i, gos eich tŵr i, gos elin tŵr i, y tarynch er y gaher. Nid ysdam wyt am ar y chael y gwnlu?
1: Niet te marcheren gonne, maar dan ga er mietje. Dan ga er mietje hier vloftje, dus hier wordt hij vanocht, dus wordt hij opbrengen. Niet een hoogste jaren, wel in toerisme. Dan ga er een geile, een pistje, een soort landerati bij de zee, met cold climate. Dan is een toeristenjaren. Dus dan gaat mietje. Nou, dan moet je een geile, dat je eerst een lente, dan moet je het roer, dus de maagnes, dat je veel ellen is, niet eens. Wie is het niet? Wie is het gehad van de vannacht aan? Wie is het gehad van de vannacht aan? Weet je met drama, je gaat schoen aan, dat je met zette hoogel. Nier is het, je gaat los tegen dieren, wie niet los tegen de vijl aan. Dus wie is het, wie is het al niet? Dus ga ik maar even, dat is hier schoen. Ga maar eens in, moet je een keer dram, ga weet je naartoe, ga ik een genulsker. Ga het jonten zijn, ga leids, je hebt een genulsker, kan je niet een genulsker, Thompson. Naar aan revision. Ik vind zeer schijn. Ik vind spas aan de rode kruiden gejongen. Rode nacht worden niet aan. Het is morgen een oude. Ik wil ga je voos. Maar je het trouwt al in de geul. Maar ga haar cultuur. Maar niet haar cultuur niet is mooi. Het is haar toerserichtig.
0: Is het ooit het drama aan. Het haal brecht haar frischen. Ach, zijn pakken beter. Ik mag naar hel in de schieslisch.
1: Was het

as kion korkan er a dihul, agus shana van er a korgub a laha er an giriasig, rahanok a van vyog, van vyog, van vyog, rahanok a van vyog, stampi agus image, rahanok a van vyog, van vyog, van vyog, rahanok a van vyog, as dianamid an kiste, nor glushin maire, shivan agus shile, nor agus kite is sasta a vid shield, An juga er a glar is an cart da liana is ma hiol go brachiv a vana cois ine rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, rahanoch a van viog, stampi gos imer, rahanoch a van viog, a van viog, a van viog, as is biog a vaha stampi mar a mech

0: Antwort usage ewan is skyla gasna gas arrest if we lot.
1: So he lelin om close mentioned the mahandigmers it did romance gas pel agus saiben coach later sach din sport lo bride tachten agus span skyl ferus at the feel of it mar it did on the chin topper tasso in fork agus gosh, I saw less in school, less in high school, less in football, agus in common soccer, like one day.
0: Agus toi, na tuai sibh chuinniú ar na gastar an is caise bheith cinnte ar bheith sa obair seo le dúna ar a go mai an fáir cén go mai sí felúnach an na gastar go mai sí sábhailte freisin.
1: Sin cinnte, ia. Ní mar anach sí sábhailte fi lochairach an bheith a bairtí an pár cilemsre bheith sí ní sár, mar bheith sí nog een fijne blien en nieuwe en vlog aan en voetzig naar het andere speciaal gebruik. Ik span de gasten aan les als de nieuwe ons in de schachs naar blien te maken rond de kunde.
0: Testing in de park en de hele nacht en tien shots hier de kindje.
1: Testing weer.
0: Stoi, vraagt de range wagen voetbal has er is geil zo talle agus. Stoi wil she maar goed lor nog go heel de gasten eigen naam agus haal goni agus stoi ki kuni wa eigen lordine ongeantere wegen met de barkchen.
1: Wel, ja, zien maar de reden aan te zien aan de hoogte die ik is dat hij het is lente sport, ik is weer op de eksel gaan rijden, wie TG Kerntje dan nu Phoebe Nansen compleet nog en wie immer die eksel aan ben een gloor les als de Pochilum, dus een Norbert Chata Bertie, kun je zich meer le op deze bubbel, ik is kun je zich meer kind le gemeen de gasten gaan de les als de.
0: Stephanie, ta tú hain ar chuiste phobal na tolí. Cyn úsaid a bhain in sibse as a bark fi lot?
2: As a bark, well, I suppose tam wadda ar chuiste phobal na tolí mar dyrt sú agus ta rhaen si lehan imat ar siúls hal a freisin fi lot bíin rang an badminton on, bíin rang an acliacht on freisin úsaid an glúr agrachtí agus colachtí mar dyrt bab jo agus aid an jinn TG Cair fi bíin si la úsaid lai crinia agus imachtí sosial da freisin o hám go hám bíin imachtí phobal on ar nóí bin na scoil úsad, tá sé mar festas an sin nach tar blitzar siúil tá na gasú ná na úsad, freisin bíns tá úsad don drámaíocht don ceol, nuair tá siad cair rudaí ar sáte, agus ar nóí bin na gaelgrí an ar an tawra. Na cola sí saura, so bíns tach bánt úsad as a bórk chola lá.
0: Mach súla gí bédze go mach dine an án an fárk nún hála nún dáis go dívin a hoigal ar kísa machacha?
2: Ó, kínta, agus sin rudaí bí meg ar án, nuof damach ein dine gair dola dangwilin, tá an rífos agan, agus rífos a chola chola chóig hála in the tolly egg gmail.com agus te gocha roisín ad angwyl atan sin fwy'n cys agus beth yna'n tacht agus bran ar yr hal agus
0: os gyd ti'n go rwpyn o gwrna bywyl
2: go ein dyna ie o gysian ie
0: Frankie mae sy'n cyn sort o ibrid taberti ag i le dyna nhw cedwali by yna
3: so bwyl yn parc astro hogal dy tolach yn oed tam ffarc fi lochar agos rhan rhaid chwer tîm fydder wel mae'n rhywch nhw mae'n siwl o tans gwma ach ie agos bydr cwpl solos chwer sos leig mwch dyn yn an clyffeymert rhan o hichi wel nhw ddysg a dorwch a trwy'n gwaith ydyn nhw'n gyfres mae'r sian di
0: dorwch i gwych chwog an nhw
3: Farrier Sian
0: i'r un i'r Farrier ia sian i Tog ys eisiau nyr
3: Is toi ni de sam gedirig kiva dame hoe je chano toch pis malers toch niet aan plein gele er leidt hier.
0: Koop me beter.
4: Toch shit niet ook zo wat er van.
0: On
4: parkje leidt. On Herbert zien dat was het gehoord die ene ach toch shit rin samen. On tijdig de walul. Lijn over zijn ene.
0: Wil toer mag ik hem eens kosten als je zo ervaart maar zin.
4: Ja, het zat er 600 mijlen tussen de kosten zacht. Stoi, tamas an an couple of zontas all freshen agus sin an fos stoi, tamas a cretus le fachtas balach an aarig is an ish igera cus gant aarig at sin all agus gmimus lam tus a chud le rudi an sin
0: Einas chum fwy sin mar sin ta se gesh dagi cara hwt maach mar hwf si wil
4: Ta, so tamas a cretus le raffle cod in the Medina in an case portage o ruchtal agus bimus a deal tickets an sin On the morgue that I could see Lore, me, Annette, August, and the Muds and Tarrants and Shin, August, like on the day by court. Le Fickish Shacht, plot the Fickish Shacht, Egdenikins, August, look on the fantasy, some fantasy, Gahotsul, Cosele, or the Lacamusach, Shin and Flan at Andy Adams.
0: My internet, my Jessian and Carshai, Colonish, so the galley must ticket.
4: Bait, Tom was a Gulliver, a deal the morgue to Jerkin, August, Ben Car, Le Fickel.